0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oosten van hele verden. Pretens Wienhandel in Nykøbing. Expert i oosten.
0: Dit is Limfjordslager. En nu, tilbage til musikken.